0: Ótáná ag gur chríd bu jó ag anú méte.
1: Oh, galanta. Lórlam fanáchad seo agus go dé go díra a tá geis leis nach gotí bhfuil seo a tarlú.
0: Is ócáid có fórteachta tá an le cuman na FG Farbar Gaeilge agus cóla chun ag an ngáil. Is ócáid Ook het greesanichte bij Grim Lennetje voller dus kan zeet haar heest herstel. Agus in chin bij Kelly Jagen. Agus is het een cultuur wij zeggen na Kieran de Gallagher. Agus Hugo O'Beil. Agus boeiges le kleine je Gallagher. Agus Roosje Lafferty a hokro een meetje doen. Bij Muenster na haar alle pijblij. De bij Dini Lin om die wat ik stadrijf, o Gordy Conde, o Bordeidig als ik zei, nog ongeal, vijf nacht naar Servici Slaanse, als ik al technologie van Atlanti, Agassilje Hedzi Lin erinnertje. Bij Zes, ik Dini Anna, o Gordy Hele, Agass Boelele, Sjan Gorde, eigen je macht zo.
1: Katiro Shatewart, ha ook het maar zo erert al. En zo gejida la gemee. Briche in sin earnial a fólam a sich ele agus a budget a falanhir a chile ach go godja hasha o chiú a gud pasta na dé?
0: Sin cínt bíon mwyd i gyrra imachtaí ar achtail an átchaí éagsúla ar fud na tíre tá mwynt an hana la bai blí lonnige ar fud fad na tíre bíon mwyd i gyrra desinni a hwrt dóf an gweilge o úsad tífa mwgan an a daibre sin i úsad i a cláachta i a ólam sa múdina atá Ik vestel er goed in geweldig, ach beter nog van een zes een geweldige klachten. August is zo zes en niet over. Vestel er immers die socialte, niet waarom alta August gaan en vroeg, ach August big baan er in de wel geweldige winzaku bin mille falls rumpel.
1: In tamai, madam lees je sprak vaste het helijke ochiu en er niet fabli de August een geweldige goalsha tewerta. Gemeewak het immers zo tarlu.
0: Tá sé fíorthá bhachtach agus is sin sprúcastóí tá aine ná muí na thuúrscóhaoine gáil go tanhilige gola chin ag formhór na naoine béidir na rúsa siad le PCI agus go dúraach sé muín dómh í úsad ar bhealach sóisialta bhealach neamhharimalta ar dús agus le chuna dé gombeach siad a túir san ghilge isteach in san na daibre in sin.
1: Cahéit mar sin na bhfuil se bheith teart le heile.
0: Bij moet je zeggen dat je lijkt een schachtig lage nacht en oostan een klein rij. Ta mille valse rev in de ta se gorse nacht. Ta te kid fals er fall. August ta mille valse fals rev in de chinus oslik.
1: Maar zijn niels of Ejiru fabbel je trekken in je wijn. Hij glad dan je bij het hafastis en er niel fabbelie. Och jan traha elisse gondij a galige nakatja.
0: Kinte, ta mille falls revén den ta gabarins nernal fiblins en stad Tedvish, Munzeri, Dochturi, Altri, ta mille falls revgachtene egen okatja, agas ta mille falls revgachtene klaru leshing day sun freshen.
1: In tamai, marshan tekeji luaitu tekeji in shan kaya tja gladini yadel?
0: Tá siad ar fáil ar an sifad de lín www.stadgreisangweilge.ie.
1: Ín tamai. Wel, eis yw ar y bríd bain saltas, marim agar o tún yn ngal, menic gylior, ac na menar dyja, ta chartu o chwe i gyd yn ngal yn yw.
0: Gwyr y ffyn yma hedyn
1: fysyn. Bain ydw saltas, agos torys len gy litr canyn, ta sylwsom gymaid a asjar jas a bogart o ar y bríd. Mil y bwy a hasas lort len yw'r magin?
0: Gwyr ymwyl yma hedyf sy'n.
1: Mwyr slen yn ysyn mwyr y bryd ni gynnan y cantlen yn sy'n.
2: Chael tu Clair? Ta pod creulti o'n Clair na Fael rte.ie/antasi ar na G.
1: Nes mae'r chwilymwyd yr nweart na maniau ta erdw le hachtar yn ar iontas a eictar le mreti sy'n chondau a ta carlosin ar ffael da sgalari fwy eich gêm na wolymari gaelicim. Dogar yn tar y ffarbyr y twyhe gys pobl agos gaeltarta dar a cileri magin yn yw gymau erdw o 7 euro jeg agos ciga cent gys 6 euro jeg yn neu na hiche ar yn ar iontas imlian. Lymar magin ta ar lori chwestiwn na man ti yn siohonu na ngal mwyrra i chalym. Magin waid y jwaeie?
3: Magin waid y jen fast of a shell.
1: Jash gael ar magin gwael sef y ffal air dwi pwy i bach?
3: Jash gael cynti le bit am ydw ffal air dwi le mae hi atol. Agus ta sia jas ffacad gwael mae ydw ffal ahantas yn ish marfra tia. Mar couple of years.

0: Ach, mal ich in jenes Agelev lehrein wie buntig lischen, es genau in seiner Fahrt, Smogritz, weiß dann alles, ich habe vorher. Agus erschli ich taf als Star Ortul e buntlich in Choma, konne se hier jenig in Skanaanu e Weimers, wint in Hort, in oké in Efo, oké in Tune noch alle wege in Skanaan er so.
1: Ha, aber sie lau ne Willi, na viel, aber nie in dere lischne, nie hit jeg so lech fad gewirrt fui, Ort a Lonu, Ort a Chorloha, Wappel hin is harkerin en niet in deze lessen meer die het voor je nevel is.
0: Niel, agus is toch de oskilte, is toch de lanonach, agus niet hem kon is kaveta der herles maar ta een irritandine le san alles de dag soort, agus ta skielte de dag seis, ik dine en lehinisch. Vartier maar goma, wie maar ik over er een dain le sandalicht, agus fire, agus view, cinnamon in de heden, agus. Lahani Maramache, agus vis a kindle Stephen Comerford, Fargwil Doctorich to get e Gorsi Beholyacht Mare, agus Hassan Olis to get Milton Mora, agus he'd shoot that ad, agus Tashe Goberlishan, Irish Whale and Dalton Group, the Rhinta Rianta Noah, agus ha the data a kashud, the Olis Bunchamacha kashud, so Yenis Lear Skal the Milton Dronacha. Vi kämpar med lehinja agus ta sig kor så kusud ma kianto mil dronoch no te sig mil no delf no enod agus sed lat torishka chavishtach ka chanok toe agus kien laach ar toe so li citizen science na hoi si de no goliach na meine so vi antole sun ar sad aun agus hogus no kord na a vi a bint lesud agus yenus mapa agus sais Zeker dat aan de moeilijkste jinnen, dus ga geen vliegen kiezen toe karren in de meelte, dronige ergoest, dus zeker dat demlienen sier de jisje in het karalder.
1: Wel, wil je genaaide latron honen lessen leert zo leert harvest speciaal aweg. Oskult je dan bubbel er is schacht in oskult een groene neef, agus niet gewoon gewoon de meelte morgens, dat heb je gebanne hegs nas genaaide dingen gaan lehenen schouwen, ta na boide goed getoen puil koma, agus niel derde diente femar der Billy McGlynn gur miele maag het schacht de gelge hoorde bijaan oskult een groene neef. Wel femar visa rol of niets luhe scholig en lauer, the sailor and the seamstress, nu een maintine agus een mar neelig in oostaan de skellige tronhone arreed, she Peter Malone a schol en lauer. Da chara Liam O'Connor. Laura sile Liam sile siolach an laur agus an chiad cheistu chod is eid cad a spragae tuart fein nian haida sa agus sgiel a hín hana vwintire a vraca sís.
2: Well, stocha hosnig se seo na blianta fada o hín. Nú ra viasa ma ladi in oog viasa i dig ma hana vahar sraidan dudin agus Nora Dillon ma hana vahar agus via Porsche oil temple and tea agus leaga súil Greengrath Moor a bhí falla i gandas na Seombrí. Ná bhí an Greengrath son sa tíg son le fada an lá ach níar hogus éan ar gudí an lá áirithe so. Agus hosa seach dí hena bháir agus dír médi cair bhíad agus dúrt sí lom gur a bhíad son a tuis mahóirí héin. Agus dáhrí sin ma hín hentaistí. Agus ón láson hosig si ag ínsint scéaltadum mar jaularha. Agus nuair a chuid si héin ar chlín fírna len Bertantín lom Eileen Dillon agus Dolly Bowler leis na scéalta chéana. Agus bhí sím an a bhúr a gom leis na scéalta son as san amach. Agus timpel is toch een verblijno hin, hoe ze montaide lekouden hiddelina, agus vi rent tafedigum orho agus voor de smak presjolis voor, agus vies kon crown tailek korlekele, ach diget nieg vies seg tachter presjolis, agus vi poedem gom beder gwi lauer. Ach lawr dim chlawn hen, like, you know, ni'r efo'n smwyni fe gwm eich lawr, i siwpw i lawr. So, nôr y dair ys as yn mwyntio'r ddim ni yno hyn nhw masin, achos ni ysair agos. Chachas o'r nhw go, tri nhw cera o'r, mae'r ni'r fe'n mas o gwm cadw fi ysgrif. So, chwys gyda mae hannach ar y Peter Malone, agus vi Peter imon fail.

0: Darren Tara Comersaja, Patrick O'Donovan, Gurga, Ikiyachti and RTE, Igdal Shir, Gidi Fehe Fehe, a Inyucha. Ardeshi na Fall, Agas and Porti Ekamore, Kaed Blian, on Will Moron, Le Kalurda Aku. Gael Skull Hev na Kulye, Kalurda Tricha Blian, Ach Kedding and Ruddis Farfian Skull.
1: Gokrut.
0: Agas is Ul Shir na Shachtana, Bertie Agas na Hafrikonig, Ginville, Keir Starmer, Agas Trump, Satin. Is je naar vader gaan koppelen om het achter dus een nacht, lekker te valisch.
2: Grommahedach nog eens gemanieerd.